als een enzige goene wille, zei kappa. We nemen door de hoek fout om. Dan kunnen we de hoek verzetten ons fout te vertuipen. Jo, kom, neem het met, we verzoenen, vlecht voor wat er ook los. Als ze bij de missionstation aankomen, zagen ze de ganse stoel weer gans vol mensen. Hinja en des stond een jonge vrouw. En vroeg wat ze de mensen helpen kon. Anja wil wat typen bij haar, want ze verkaufte hier ook alle soorten. Anja wil help hebben, Anja wil rood hebben. En ze verzocht de jonge vrouw allem te helpen. Kolle wundert zich. Die vrouw had zo schrijnig veel te doen. De ganse stoel stond vol mensen. En de vrouw, die zei dem tijd even vriendelijk. Nee, hij dacht ze, we konden bloß. Wanneer ik zo veel te doen heb, dan word ik ganz nervös. En deze blijft zo ruhig en vriendelijk.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en dat brood van ons leven vandel, is uit Lukas 19, 6 en 7, hoe dat zegt. So spout hy zich dat hij raufkeim en neem aan met vrijheid ab. Ob als die ander dat zagen, grum zeiden zijn zeden, hij is nu een zender te gast gegaan. Zacchaeus lüde nicht, dat Jezus am tweemal zijn wird. De moment als Jezus zegt dat hij nu zijn huis komen wil, klottert hij voet van boom af en met zeer grote vrijheid neem aan nu zijn huis. Van die al passiert op een veelmal het jeendeel. De haar kämpt en put het eenmaal en nachtmaal aan, en wanneer je zet dat het de haar is, schlitzt vielleicht de toe. Du wirst met hem nog te doen hebben. Zo fjaken, maar de heiland dan bloos trurig weggegaan. Al zijn prachen en denken helpen, als ganz voor Jezus geweest. Heb je al alle jene die ook gemerkt en am Angeloden neer te komen? Hij is ons heiland, die zijn bloed en leven voor ons gegeven heeft. Zal hij niet in onze horten welkom zijn? Zacchaeus brok zich niet lang door even bezen. Voor hem werd het een grote eer en ook een grote vrede dat Jezus naar zijn huis komen wil. Als die beide eerst in huis naar je gegaan zijn, merken ze de hingen aan touw. Buiten stonden de mensen van Jericho en grimzooien. Nu kan je zijn dat hij geen profeet is. Want hij een profeet weer, wordt hij weten wat voor een persoon Zacchaeus is. Dat is het, wanneer hij geen oning heeft van de soort persoon waarmee hij te doen heeft. Door zijn veel goede heimen in Jericho wat hij bezieken had kunt. Ten bijspel, wanneer hij mijn huis gewild had, wordt dat een ganz andere zaak geweest zijn. Maar nee, nu heeft hij nu een taxcollector zijn huis. Dat is wat buiten passiert. Maar wat passiert dan? Wat kunnen we meerdere bernen vergoen? Van wat bernen im huis verjink is nischt geschreven. Ik kan die aber sein, wat du im huis passiert. Soll ich die sein, wo ich dort weit? Ich weit dort, wie es heißt, auch in mein Hort nennengekommen. Dort ist so ein schöner Moment, wenn der Haar im Hort nennkämmt. Du hast so viel, was du am vertrauen wirst. Dort ist auch, wo dort dann mit Zacchaeus gewesen wird sein. Sie wollen noch mal rot werden gewesen sein, als Zacchaeus am Wort vertraut haben, was für eine Person hei wirklich wir. Er wird ihm gesagt haben, wo sie ihn gewesen am Dach und Nacht plauen dort, und dort hat keine Friede hat. Er wird gesagt haben, wo er immer war ich denken dort, und wo unabrechtig er gewesen wäre, und ob er gar nicht wisst, wo er Dinge recht merken kann. So wird des Tags Kollektor Jesus sein ganzes Wort abgedacht haben. Jesus wird ihm, ob so ein war ich Frauen gestellt haben dort, Zacchaeus sich freifällt, sein Wort auszuschreiben. Als der Taxkollektor erst durch wir mit reden, wird Jesus angefangen haben zu reden. Er sagte ihm, siehe Trost, Zacchaeus, deine Sünden sind dir vergeben. Stell dir mal vor, wie viel Freude du in deinem Moment gewesen dort sein. Die Engel im Himmel freuen sich über einen Sünder, der sich bekehrt hat. So ein Unterschied zwischen dir, der büten wirn, und dir, der bernen wirn. Büten wären die unzufriedene, selbstgerechte, grumsäuende Menschen von Jericho. Bernen wie ein armer, verlorener Sünder, der ganz demütig und mit betteren Tränen all die Ungerechtigkeit in sein Leben bekennen würde. Würdet wie alle den Heiland jähren in uns Wort anloben würden.

nu de 17e en 18e fase. Over de wijsheid die van boven komt, is eerstens rein, vredelijk, gelin, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, dat niet twijfelen en heichelt niet. De gerechtigheidsvrucht wordt je zijt en vrede, voor den die vrede maken. De wijsheid van boven is rein, dat meent dat er niets met ingereerd is. Dat is niet de reine waarheid, maar een beetje aanwaarheid, daarmee maakt je mist is. Met mensen is dat niet immer de reine waarheid, aber met God is dat geen aanwaarheid. Dat is dan de moed bewoond wie ons meter matte. We kennen verschiedenste dingen en ons kap weten, aber wijsheid meent dat wie de waarheid en ons leven uitwerken. Wie matte de waarheid reden, wie matte de waarheid doen. Die wijsheid van boven heeft geen janker voor den strijd. Dort staat veel hecher als dort. Op zo'n hoge steed, waar wijsheid woont, is dort geen ruim voor strijd. Wils die wijsheid ook je lind is, wordt die niet verstimmeld zijn en wordt andere ook niet verstimmelen. Die wijsheid weet dat de waarheid om een gewinnen wordt. Je hoort hem zijn als de noodval van weten dat God alles weet en dat hij alles in zijn hand heeft. Wie weet er niet, aber die wijsheid zegt dat we ons vertrouwen en dem zaten kennen, die alles weet en alles nu zien welle deed. Die wijsheid van boven is ook vol erbarmen en goede woorden. Dat wordt niet nozig zijn, wordt niet bloos voor zichzelf oppassen. Ze weet dat de raadste zegen is wanneer ze geven kan en andere goeds doen kan. Zo'n wijsheid wordt ook niet twijfelen en niet heichelen, wil ze weten dat de waarheid eeuwig blijven wordt. Wat God je zegt heeft, is de waarheid, hij is de waarheid, en wordt immer bij de waarheid blijven. We kennen ons daarop verloten, we brukken ons niet verstalen, als zond wat we niet zijn. Wanneer een mens immer de waarheid redt, dan wordt het immer overeen zijn, en hij brukt niet even ergens wat liegen. Dat liegen wordt geen mens werkelijk dat goede brengen. Hoe immer mogelijk zullen we voor de vrede streven. Dat kan aber niet vrede zijn, wo er niet gerechtigheid is. God zijn genoeg heeft ons de gerechtigheid gebracht en de gerechtigheid heeft ons de vrede gebracht. Gerechtigheid is God zijn woord en onze horte en zijn vrucht wordt hem leven te zijn zinnen. Dat wordt als zoot gezet van zonen die in vrede leven willen en zoveel als mogelijk vrede maken. Voor dem dat een mens vrede kan hebben, moet hij de gerechtigheid van God ervaren. Die zin kan een mens niet de vrede brengen over Jezus Christus, kan dat doen. Rijmer het 5e kapitel, de 1e vers, zegt, wils wie derg den geloven, nu zijn gerecht geworden, heb ik vrede met God, derg, ons Heer Jezus Christus. Zijn wunderschöne waarheid. Wanneer een mens in Jezus Christus leeft, dan wordt zijn zin weggenomen en aan wordt God zijn gerechtigheid gegeven. En dat brengt dan de vrede, zeg maar. De Heilige Geest werkt met de gerechtigheid die God gegeven heeft, zodat de Christ een gerechtigd leven bewijzen kan. En nu kom ik met dat 4e kapitel in Jacobus in de 1e vier vers. Woordig komt zoveel terug in strijd, mankt jund? Komt dat niet van de plezier die aan jullie lieden strijden? Je bent begierig en haardig niet. Je moorden en zijn afgunstig en kennen niet krijgen wat je haar willen. Je jachten en krijgen, dat ga je niet, wil je niet doen of vragen. Je vragen en krijgen dat niet, wil je met een verkeerd hart vragen, dat je dat voor jullie ene plezier kunnen verbruiken. Je eieren breken. Weet je niet dat vriendschap met de wereld vriendschap tegen God is? Daarom wer zich verneemt met de wereld een vriend te zijn, is daardoor God zijn vriend geworden. Weltlichheid is niet bloos mank aan betierde mensen te vinden. Daar zijn ook Christen die weltliche zonen zijn. Ik geloof dat is wat Jacobus in deze vers beschreven heeft. Hij reed van terug en strijd dat mank aan wie. Dat is wat je weinig mankt nationen passiert. Aber dit weer wat mankt deze mensen passieren deed. We kennen zijn dat zo'n niet veel vrede brengen wordt. Zo'n wordt van de vleeslijke last komen,
dat in ere lieden weren. Wanneer hij van Marder redt, dan wordt hij vielleicht van de hart of de hoos en hoort denken. We behouden dat Jezus zei dat wanneer mens een ander hoos deed, dan houdt hij hem en zijn hoort al je mord. Wanneer hij dat ook niet scherpelijk uitgedroogd had. Weltlichheid bewijst zich wanneer mensen die welt zijn aannemen worden en door nog leven worden. Toen weltliche mens had de irdische zaken meer weerd als geestliche zaken. Wanneer een Christ zo'n zin aanneemt, dan wordt zijn leven vol afgangs, jits, jacht en andere nutzlose zinnen. Zo'n mensen worden zich overvolken als zeer fram verstalen. Hier zegt Jacobus dat deze mensen vroeger nog dingen die ze voor ihre eigen plezier brukken willen. Zo'n mensen zijn zeer nozig. En dag zijn ze niemals tevreden met wat ze hebben. Afgangst, jits en strijd en zo wieder, komt niet van de Heilige Geest. Dat komt van de last, van de zintelijke natuur die we nog hebben. De apostel Johannes redt van hoe wij Christen ons in deze wereld benemen zullen. En 1 Johannes 2, 15 bij 17 lezen we deze weer. Doet die wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer die wereld leef heeft, en dem is niet in voordeel zijn leef. Wees alles wat in deze wereld is, de oergelast, de vleeselast, en dat stelt het leven, is niet van voordeel. Aber er ist von dieser Welt. Und diese Welt verjährt. Und auch die Last dieser Welt. Aber wer Gott sein Welle deit, wird ewig bleiben. Menschen verjährten, dass diese Welt vergonnen wird und alles, was da drin ist. Was in dieser Welt ist, kann ein Mensch niemals zufriedenstellen. Und doch sind viele Menschen dahin gelockt. So als wir gesehen haben, so ein Locker kommt von der Fleisch, der Ulle Natur, nicht vom Geist. En in 4. Vers heb ik ernstig geweerd. Laat me den Vers verder lezen. Je eierbreker, weet je niet dat vriendschap met de wereld vriendschap die in God is? Daarom, wer zich verneemt met de wereld en vriend te zijn, is doordat God zijn vriend geworden. Wanneer Jacobus hier de mensen eierbreker noemt, dan heeft hij de geestelijke toestand in zijn. Wenn sie weltliche Sonne wären, dann würden sie sich von dem Herr wegtragen. Jesus und seine Gemeinde sind so angesehen als Brüder und Brüder. Wenn ein Christ nicht true ist zu Christus, dann hat er sich zu geistlichen Ehebruch angegeben. Ein Mensch kann nicht zwei Meister dienen. Er wird sich zu Gott angeben oder zu der Welt. Wenn ein Mensch die Welt lebhaft, dann ist dort ein Feindschaft gegen Gott. Und mit Sohn will wir nicht ein Mitdeler sein. En nu dat we naar het eind van dit programma komen, wil ik ons denken helpen aan hoe we ons van dit schone kennen. Eerstens moet we zeggen maken dat we werkelijk ware geboren zijn. Wanneer dat vastgesteld is, dan hebben we ook dat eeuwig leven. We hebben de Heilige Geest die in ons woont. We hebben ook een nieuwe natuur gekregen die zo als God zijn natuur is. Onze menselijke, irdische, zintelijke natuur, de oude natuur die we nog hebben, wordt immer nog die zin en die weltliche dingen getrokken worden. Hoe we dit handelen worden, verhält zich op wem we ongestetten worden en ons dag voor dag leven. God zijn woord heeft de antwoorden die ons velen en ons strijd jegen die zin, dat vlees en die verzekeringen die jegen ons komen worden. Galater 5, 16 zegt, nu zei ik, wandelt am Geist, dann wollt je dort nicht tun, wat de Fleischlast verlangt. Zo'n Wandel moet Tag für Tag sein. Wann wir für Gott leben wollen, dann moet wir unsere Glieder hingeben zur Gerechtigkeit. Und dort moet jeder Tag gedone worden, ans dem Heilige Geist evergeben. Ein Don't Wort. Wir moeten Nee sein zu die Sünde und Jo sein zu Gott. Mein Freund, der du noch nicht bekehrt bist, wat du eerst doen moetst, is dem Herr Jesus als den Heiland aannemen. Hij wordt deine zin vergeven en die den je wenst geven, over de wereld, dem Diebel, de verzekering en de zin. Mocht dat zijn dat du vandaag van dem Herr die genood en die vrede wordt nemen
und selig wurde. Möchte Herr und alle segnen.

als een enzige goene wille, zei kappa. We nemen door de hoek veld om. Dan kun je de hoek verzetten ons veld te vertuipen. Jo, kom, neem het met, we verzoen je, vlecht voor wat er ook los. Als ze bij de missionstation aankomen, zagen ze de ganse stoel weer gans vol mensen. Hinja en Desch stond een jonge vrouw. En vroeg wat ze de mensen helpen kon. Anja wil wat teupen bij haar, want ze verkaufte hier ook alle soorten. Anja wil help hebben, Anja wil rood hebben. En ze verzocht de jonge vrouw allem te helpen. Kolle wundert zich. Die vrouw had zo schrijnig veel te doen. De ganse stoel stond vol mensen. En die vrouw deed ze de tijd even vriendelijk. Nee, hij dacht ze, we konden bloß. Want als ik zo veel te doen heb, dan word ik ganz nervös. En deze bleef zo ruhig en vriendelijk.

De Flint, de wordt mijn man vertrouwen. En de is nu krijgt een andere terpje voor. Maar de is er al lusje voor en de wil maar drie dagen wacht blijven. De wordt even maar heel treed zijn. Wanneer je zo lang wachten wil, dan zegt het gewoon niet wat je voor de Flint hebben wil. Het zei die het leidt in het val gaan, het wil de Flint hebben. Nee, zei ze nog eenmaal ganz ruisch. De Flint, de kan het zijn zonnes geven. Daar wordt ik gewoon niet wat mijn man dafür hebben wil. Dien man? Is die met nog een hingewees? Ja, zei ze, met nog een missen nur. Die zijn dood. De vrouw, die blijft alles am Hals stelte. Wat? Den sag wie gisteren, wie die voeren. Door broek al kreit het is. Die zijn unbedingt aangekomen. Aber nu trist die vrouw so viel Kraft. En ze zegt, nee, ganz bestimmt nicht. Die hebben je bet. En die zijn in je wees. Tem andere mensen van Jezus vertellen. En Jezus wordt den nicht te schulden komen laten. Die post niet den ab. Eet sie ganz ruhig. Nee, zei die vrouw nog eenmaal. Mijn man wordt sicher umkommen. En ze dreht sich half om en wees op den Fahrt, wenn ze ohne Wunde hängen had. En door zijn Gröten abgeschreven. Mij is je geeft, alle je wilt, im Himmel en op Erden. Matthäus 28, 19. En, is dit nicht ganz klar? Mijn man wordt umkommen. Der Herr Jesus ist viel stärker als alles Eis und alles Wut auf dieser Welt, in der Wohre umkommen.